Leg maar tennis hier zijn schamen, man is hier mocht moest niet rijden. Het is mooi met samte kramen, het is zum Essen, niet zum Heeren.